0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindi. Peter Timmerman.

We're the Ladies of Soul. En Kenny Dulver bewees daarin dat ze niet alleen kan saxofoon spelen, maar ook kan zingen. Jawel, op een project opgezet door Treintje Oosterhuis. Wat met een fantastische band en een hele goede line-up en zangeressen. Mooi materiaal, een swingende avond beloofde voor iedereen. The Ladies of Soul. En we hoorden de Girl Group Medley. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman en ik deed het plaatje voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Soms is oud is nieuw en soms is nieuw is oud. Ja, een soort moment van tijdmachine. Soms denk ik mezelf, ik lijk wel een beetje Doctor Who. Maar goed, hou ik wel natuurlijk. Haar muziek draaien van Laura Branigan. Zo'n is die triest overleden, 52 jaar, leefde aan een hersenbloeding. Hier is ze met Gloria uit 1982.

Laura Branigan en Gloria uit 1982. Lekkere platen toch. Goede zangeres, goede stem. Maar ja, helaas heel erg jong overleden eigenlijk. Muziek van Bouke.

Drie best wel energieke platen op een rijtje. Gloria, Fire Down Below van Bauke en Elvis Presley met Burning Love. Maar we doen nog eentje extra met Marlies en Ilone. Daarna laten we de rust even terugkeren. Hier is Lady Marmalade.

0: Ja, van Ilone hebben we niet heel veel meer gehoord, maar Maria Catharina blaast nog steeds de plafonds uit de zalen. Ja, ik is Lady Marmalade. Woehoe! Tegelijkertijd deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. We gaan drie platen met Judy Tsouk gaan we draaien. Wij gaan een reis maken door de tijd. En juist was die eerste reis met Pink Floyd en Judy Tsouk. Brief with me till dawn. Dit is Grand Slam featuring Judy Tsouk. The Captain of Her Heart.

De Captain of Her Heart met Judy Tuck voor de Project Grand Slam. Muziek van Judy Tuck, maar nu is het helemaal zij alleen. Met officieel muziek van, hoe heet die meneer ook alweer? Uit de jaren 70 en 60 kwam je zelfs meneer van de Zombies. Colin Blundstone, dat was de naam. En ook zij gelooft niet meer in wonderen. I don't believe in miracles.

I Don't Believe in Miracles van Judy Tsouk. En anno tegenwoordig houdt Judy Tsouk zich veel bezig met de muziek van Harriet, waar ze samen nummers schrijven voor Harriet. En een van die nummers is deze, First and Last.

The First and Last hoorde Harriet met een compositie van Harriet samen met Judy Tsouk. Volgens het lijstje is nu tijd geworden voor een jaar 70 plaat, maar ik draai heel weinig nieuw, merk ik nu. Dus we gaan gewoon het combineren. Terug naar het jaar 1976. Shake bracht toen deze plaat. Tu je t'aime.

Honey D hoorden wij met Tugin Je T'aime uit 2000. Dat was geloof ik 16, dat meen ik dat was. Muziek van Mama's Kitchen. Het is magisch. En daarom heet het dan ook Magical.

Mama's Kitchen en Magical. Prachtige mooie plaat van deze dames uit Scandinavië en Groningen. Ja, wat ze in één, hè? Tegenwoordig overal muziek maken. Wel toch? On My Way. Ga ik zo meteen zijn, want dan moet ik plaats maken voor de volgende collega die een uur muziek voor je gaat maken. Dit is Siesto.

Nog een hele prettige dag toegewenst en graag tot de volgende Cindy. Hoi hoi. Oeh, voor ik het vergeet, dit is Liane Eversen, Infinity Life. En Liane is de dame op de saxofoon.

0: Dit is jouw Hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. Freemusicradio.nl.
1: Lekker radio.

Charlie Puth bij Dekker Radio. Komt er niet bovenuit. Oh ja, toch. Changes. En Puth schrijf je met TH. Dan moet je ook zo'n S uitspreken, weet je wel. Welkom bij Dekker Radio. Nou, hoor je het allemaal. Onzin dus. 10cc. Wauw. Dat was ook een van die mooie groepen uit het verleden. The Things We Do For Love zingen ze. Hoor maar.

0: Lijkt wel of de plaat blijft hangen, hè?
1: Ja, dat was vroeger zo. Toen het nog geen bestanden waren. Bleven ze wel eens hangen en dan hoor je de hele tijd hetzelfde. Was geen geweldige tijd, hoor, trouwens. Geef mij de computers maar. Dekker Radio. Uit de computer. ABC. En When Smokey Sings.

driewieler. Zo noemen ze zich. Wat leuk, hè? En gelukt? Nou, het is zeker gelukt. Dekker Radio. We gaan even naar Italië. Naar Laura Pausini luisteren. Die heeft het over de gewone mens. Letterlijk vertaald. Ordinary people, of ook wel gente.

mooi gezelschap, hè? Bob Marley en de Wailers. Zogenaamde hakken-hakken-puffmuziek, ja. Get up, stand up. Nou, dat is ook uit 1973. Dat was al hartstikke oud. En een jaartje of 10 later kwam deze. Een meneer uit België. Nou, die kennen we wel, hè? Urbanus. Met Abel, merci.

De mannetje is het toch, hè? Urbanus. Ah, wel, merci. Merci, Urbanus. Lekker oud deze, uit 1983. En te horen alleen bij Dekker Radio natuurlijk. Hé, hey, het is een beetje lente in de studio van Dekker Radio. Met Michel Fugain en Le Big Bazaar.

0: Michel Fuga en de Big Bazaar. Ik moet hem afbreken, want we moeten eventjes plaatsmaken voor Wiebe in Studio 2.
1: Dadelijk onder andere deze drie in

pikant damesgezelschap. De Piglets noemden ze zich. En Johnny Reggae was uit 1971 en bent bij deel 2 van dit uur Dekker Radio. Dadelijk Hurricane Highway, maar eerst London of Loudon Wainwright. De derde. Older than my old man now.

Bad, die is pas geleden verschenen. Overigens over nieuw werk gesproken. Ik heb een hele nieuwe van Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst. In mijn armen heet dat.

Changes, Charlie Puth. En ik wou het even over de Rolling Stones hebben. Vind je dat goed? Ja? Ze komen binnenkort met een nieuw album, toch? Ik heb hem nog niet hoor. Maar ik ga hem zo snel mogelijk draaien. Dat weet ik zeker als die uit is hoor. We moeten het nog even met oude kost doen. Start me up. Doe je best jongens.

Pascal Jacobs en zijn Bluff. En een nummer uit 2021. Dans, dans, dans. Nou, daar zijn we een beetje laat mee, hè? Weet je wat? Kan wel op deze muziek. Uit Duitsland afkomstig. Uit Hannover. High Life en deze hit.

Peter Room en Oh You Pretty Things. In de stereoversie, heel bijzonder uit 1971. Ik ga zwaaien, tot de volgende keer maar weer. Ik heb deze nog even voor het laatst bewaard. Anders komen we niet uit, hè, op het hele uur. The Four Tops, When She Was My Girl. Tot de volgende keer maar weer.

Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio. De hits op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.

Ja, dat was even een lekkere opener hier in het programma Bond vandaag. Deze 1985 hoorde u Rick James voorbij komen. Glow, even lekker gediscoed met z'n allen. Hebben we onze ochtendgymnastiek ook weer gehad. Hè? Fijn dat u erbij bent in ieder geval. Ik ben Jan Berg, ik draai voor u de komende uur. Donnie en Senna hier.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Ja, waar blijf je nou? TikTok, TikTok, TikTok enzovoorts. Dat was in ieder geval muziek van Donnie en Senna. Waar blijf je nou?
3: Ouwe meuk.
2: Ja, daar gaan we door. 1968. Look at the sunshine.

0: Ja, leuke muziek uit een lang vervlogen verleden. Deze 1968. The Freshman hoort u en Look at the Sunshine.
1: Met Jan Berg maak je dont. Altijd wat anders.
0: Hoppen we naar 2007 met Anouk. Good God.

0: Uit 2007, toen Anouk nog een rockbabe was. Good God, de Tirol.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2014 het jaar. Lily Wood, The Prick en Robin Schulz. The Prayer in C.

0: En dat was een The Prayer in C, Lilywood, De Prick en Robin Schultz. Tijd weer om wat nieuws te gaan draaien.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk van Julia en Nacho Valenciaga in The Mirror.

0: Lekkere nieuwe muziek van Julia en Nacho Valencia. In the Mirror, de titel van de plaat. Wij gaan eens even kijken. Ja, we gaan naar de jaren 90.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En in 1992, de band Incognito, zij coverde het oude nummer uit 1974 van Stevie Wonder. Don't you worry about a thing.

Ja, dan moeten we spikspinter nieuw heel snel op naar het half uur. Dit was Incognito, Don't You Worry About a Thing uit 1992. We gaan naar het half uur met Thijs van The Electric Light Orchestra uit 1976. Voor zover het nog past voor het half uur. Dit is Living Thing.

muziek van de band The Jam uit het jaar 1981. Een dikke hit voor ze in dat jaar. A Town Called Malice. We gaan naar 2024 met Billie Eilish. Gaan we lunchen?

0: Uit 2024 deze hit van Billie Eilish. We hebben gezamenlijk even gezellig geluncht.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Ja, dat is een heel andere koek wat we gaan draaien. We gaan naar het jaar 1965. Mijn dames en heren, Freddie Quinn. Jawohl. 5000 mijlen.

0: Ja, zijn lang vervlegen verleden deze Freddie Quinn. 5000 mijlen van Zuhaus, de titel van de plaat. 5000 miles away from home. Dat was ook een Engelstalige uitvoering. Ik weet even niet meer precies van wie. Zouden de Seekers wel eens kunnen zijn geweest?
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: We gaan naar Idols 1 met Jamai.

0: Het jaar 2003, Jamai won in dat jaar Idols 1 en toen mocht hij een blaadje maken, Step Right Up, dat was hem.
1: Meer dan hits, alleen.
0: Nieuw werk van The Fats, samen met Nightwolf, Kickback.

0: Hedendaagse muziek van The Fots samen met Nightwolf. Een nummer met de titel Kick Back.
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die?
0: Nou, het ook gezellig, want dat gaan we doen met de volgende opname. Die is afkomstig van Jean-Paul, David Guetta en Becky G. Uit 2018, Mad.

Ja, Sander Koek zijn ze van Becky G, John Paul en David Guetta uit 2018, Mad Love. En dat bracht ons op het punt in het programma dat we afscheid van u gaan nemen. Het zit er weer op, uurlang bont op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Bergen en ik heb het ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Ik zeg het nog maar weer eens, reageer op het programma kan, janberg.radio@gmail.com. De playlistjes staan trouwens dagelijks op Facebook. Dan moeten wij maar eens opzoeken, dan kunt u het nakijken. Ik wens u verder een hele fijne dag nog. En ik ga u even vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Al is stappen op de fiets met Boudewijn de Groot. We gaan naar 1973 met Jimmy. En daar nog een nieuw werkje van She Sings. En nu wat getiteld is Josie Run. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende bond.

0: see.
1: Jazeker, de Neue Deutschwelle. In 1982 Spider Murphy Gang hoorde u daar voorbij komen. Skandaal in Sperrbezirk, de titel van deze plaat. Fijn dat u erbij bent, een nieuwe aflevering hier van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ga zo voor u draaien ook. We gaan lekker door met Zerwer Larsson. Midnight Sun.

0: En dat waren ze, de Rolling Stones, 1966. Mother's Little Helper. Ja, en helpt u die moeder ook nog wel eens?
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: In de bonte verzameling uit 2002 met Paul Simon. Father and Daughter.

0: Father and Daughter, Paul Simon, een lied over vader en dochter. Ik ken dat, ik heb ook twee dochters.
1: De magische muziekselectie, hier en nu.
0: Deze, Tom Walker.

0: Hij laat het licht aan. Leave a light on. Tom Walker. Alweer 2018 deze opname.
1: Koester het oude. Oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje Nederlandstalig. Bert Solo. Je laat mijn hart dromen. Dansen.

0: Ja, zo hebben we ook de nieuwe Nederlandstalige muziek hier in het programma. Deze van Bert Solo. Je laat mijn hart dansen.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Altijd wat anders.
0: 1995. En ja, Anywhere is...

Jazeker, de mooie muziek van Enya uit het jaar 1995. Anywhere is de titel van de plaat. Dan heb ik een blik op de klok en dan zie ik dat wij richting het half uur gaan. Dat gaan we doen met muziek van de band Lucifer. Margriet Eshuis en Henny Huisman, onder andere leden van de band. We gaan naar 1977. Met Self Pity.

De prachtige muziek uit het jaar 1981 was dit LTD samen met Jeffrey Osborne. Shine On, de titel van de plaat. LTD, wat trouwens staat voor Love, Tenderness en Devotion. Het is maar even dat je het weet. Hedendaagse muziek hier zo. I said, ooh, ooh, turn the lights off.

0: Bitch. Oude meuk van October Country uit 1968. My Girlfriend is a Witch.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Laat een sprongetje gaan naar 2001. Atomic Kitten, You Are.

0: Uit 2001, de muziek van Atomic Kitten. You Are, titel van het nummer.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we dat ook voor u. Nieuw werk hier van Emma Jane. Red Shoes heet het. Ik moet gelijk denken aan rode schoentjes. Iets van zo'n attractiepark in Brabant, hè? Dit is Andere Koek natuurlijk. Lekkere muziek in het programma.

0: Leuke nieuwe plaat van Emma Jane. Dit was Red Shoes.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die.
0: Ja, hou ook zo. 2015, deze van Singala. Easy Love.

van Sigala. Easy Love, de titel van de plaat, kwam uit het jaar 2015. En dan werpen we een blik op de klok en dan zien we het alweer. Hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. Ja, zo gaat dat, hè. Dit was er weer een uurtje lang Bont op uw radio het Voorstel. Mijn naam Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gedaan vandaag. En ik hoop dat u ook weer met plezier geluisterd heeft. Mocht u willen reageren, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com. Daar staat de rest daarvoor. En voor het overige rest me u nog een hele fijne dag toe te wensen. Vertel ik u nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we 1971 met The Shocking Blue en Blossom Lady. Daar nog een nieuw werkje van Robbie Montero, Leven Lang. En we hebben nog wat tijd over, dus we pakken een instrumentaaltje uit de vorige eeuw, uit de jaren 50 van de vorige eeuw om precies te zijn. Trio Johnny Holshuizen, Jilly Jilly, Mr. Sandman en nog meer een hele medley van hits. Ja, Johnny Holshuizen is in de zet. Later werd hij bekend onder de naam John Woodhouse. Daar laat ik het bij. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende Bont.

fire, and it burns, burns, burns. The ring of fire.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Good morning, everybody.
2: Good morning.
3: De dag begint en hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
4: You smell fish.
3: Ongewassen.
4: Yeah.
3: En ongemanierd.
4: In a minute I'll start to yell.
3: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen dinsdag geworden. En de deur is van de morgen zo'n beetje open gegaan van de ochtendkroeg. Met een beetje ambiance van de Hermes House Band. And I will survive. Ja, we gaan deze dinsdag ook wel overleven, daar ben ik zeker van. En zeker met deze van Mr. Billy Idol. And the Eyes Without a Face.

0: gegaan.
1: Hij is veel te vroeg van ons heen gegaan. Deze Avicii met de Wake Me Up. Ideale plaat om in een ochtendprogramma te draaien, vind je niet? En nu we toch zo'n beetje wakker zijn. Ja, toch bij de meeste. Want ook de meeste zijn al aan het werken natuurlijk. Niet te vergeten. En nu dat we toch in de goede trend zitten, hier is nog eens Sam Goris. En die heeft het over recht.

Even Slow Down met dit van Billy Joel en An Innocent Man. Ja, is zo onschuldig als die groot is. En we gaan er nog een grote onschuld aan toevoegen. Heb ik het natuurlijk over die van Forky en hij heeft het over Anja. MUZIEK

inderdaad, je moet hem niet meer gaan voorstellen. Het was Chris Andrews en Who It Concerns. En het is nog een leuke. Maar we gaan het tempo nog ietsje gaan opdrijven op deze dinsdag. Met de Bastille en de Pompeii.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Ja, dat het maar een beetje uitblijft met die Fields of Fire of al die vuurhaarden in al die natuurgebieden. Ik moet er niet van weten. Het was er eentje van de Big Country. En we gaan een beetje mega romantisch gaan doen hier op deze dinsdag in de ochtendkroeg. Ach ja, waarom niet? Doen we samen met Christophe en hij heeft het nog steeds over zijn Aline.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

En iedereen begon massaal te bellen naar 797204. Geen probleem in België, maar in Nederland bestond dit nummer wel. En die meneer was daar niet meer gediend. Het was even terug in het eind met deze van Wiltura. Nu tijd voor Reggie en Laura Tesoro met Hey, You Bound to Be.

Ja, we keren even terug naar 1994 met deze van de Capella, You Got To Let The Music. Het was een van die belangrijkste platen uit de dance scene in de jaren 90. Werd zo'n beetje overal gedraaid en werd enorm goed gesmaakt, deze Capella. En dit ook, deze Anne-Marie en de Future Shania Twain. En ze mag er opnieuw beginnen met een healthy, ja.

0: was nog L. Stewart met On The Border. En daarmee gaan we ook de deuren dicht toe van onze ochtendkroeg. Hier voor deze dinsdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen is een nieuwe aflevering. Hoor vooral op je favoriete radio. En nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven. Ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog DJ Licious met die Beautiful Liar. Tot morgen.

Je hoorde Willie May, Big Mama Thornton en de originele versie van Hound Dog. Zelfs nog voordat Elvis Presley van het nummer had gehoord, waren al meer dan 2 miljoen exemplaren over de toonbank gegaan. Het nummer is overigens geschreven door Lieber en Stoller en dat deden ze in slechts 8 minuten, zo gaat het verhaal. Het werd opgenomen in 1952, maar kwam pas in 1953 uit dat het had allemaal te maken met wat copyright redenen. Willie May startte haar muzikale carrière in een Baptist kerk waar haar vader werkte als pastoraal medewerker. En haar moeder in het koor zat, dus zingen heeft zij met de paplabel ingeroden gekregen. Hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we als een warme deken alle hits uit de jaren 50, 60 en begin de 70 over je uitstrooien. En dan bedoel ik onbekende nummers, obscure B-kantjes. Alle ingrediënten zijn weer aanwezig, natuurlijk ook onze tragiek van de muziek deze keer met de Supremes. Dan gaat onze aandacht uit naar voormalig lid Florence Ballard en onze Nederpopplaats. Een Spaanse, ja, een beetje Spaanse titel hebben ze, Tortilla. Daarover straks meer, eerst even van Bobby Angelo en Babysitting.

hoorde de Tornado's. Welbekend nummer deze, Telstar. Britse muziekgroep die in 1961 werd opgericht door producer Joe Meek. Ze maakte enkel instrumentale muziek. De originele bezetting die bestond uit Alan Caddy, George Bellamy, Roger Laverne, Heinz Bird en Clem Cattini. Het was in deze bezetting dat de groep zijn enigste aansprekende succes scoorde. Het was het nummer wat je hoorde. Het nummer is in de badkamer, zo gaat het verhaal, opgenomen. In de badkamer van Joe Meek opgenomen en werd een wereldwijde hit. Daarvoor hoorde je Billy Stewart en de Marquise, Billy's Heartache. Amerikaanse zanger die al op 12-jarige leeftijd samen met zijn drie broers begon te zingen als The Four Stewart Brothers. De grootste hit is zijn versie van het nummer Summertime van George Gershwin. Dat stond op zijn album Unbelievable. We begonnen dit trio met Bobby Angelo Babysitting. Hij werd geboren als Robert Hemmings. En hij trad in eerste instantie op als Bobby Vincent and the Shadows. Maar begin 1961 veranderde hij zijn naam in Bobby Angelo. Hij had als begeleidingsband de Tuxedo's. Zometeen onze tragiek van de muziek, Florence Ballard als lid van de Supremes. Maar ik heb het nog een aantal voor je. Onder andere de Guards, maar ook deze van Ike, Me and Them. Zo is het. Feel So Good.

Rock Candy en Magic Horse. Het is de B-kant van de single Some Fine Day. Producer en arrangeur van het nummer is Zach Lawrence. En de single die kwam uit in 1972. Daarvoor hoorde je The Guards, Fantastic Farm. In 1969 was het jaar waarin deze plaat uitkwam. Het was een productie van de Duitser Mark Witz. Zodoende kreeg deze plaat het stempel German Beat. Voor de rest hebben we er weinig bijzonderheden van kunnen vinden. Ja, dat heb ik al eens eerder aangehaald. Het kan gebeuren als je onbekende muziek draait uit de jaren 50, 60 en begin 70. Want dan kan het ook wel eens wezen dat je geen informatie ervan hebt kunnen vinden. En dat was met het nummer Me and Them Feel So Good ook zo. Het enige wapenfeit wat we hebben kunnen vinden is dat het een obscure band was. En afkomstig uit Engeland. Mocht jij daar wat meer over weten over Me and Them, je mag ons deelgenoot daarvan uitmaken. Stuur je bevindingen naar info@theoldiesproject.nl. Zometeen onze nederpopplaat, de groep Tortilla. Maar eerst deze, Connie Stevens en They Are Jealous of Me.

0: onze nederpopladen groep Tortilla. Every Angel Comes From Nowhere. Groep uit het Noord-Hollandse Bergen met de broers Jan Piet en Emiel Demtex. Tortilla brengt in 1971 twee singles en een LP uit met op de 60s georiënteerde melodische rock. Nou, Jan Piet is verantwoordelijk voor het grootste deel van de composities. Vlak voordat de band in 1972 uit elkaar gaat, maakt ook T. Lau en nog even deel uit van deze groep. Het nummer Every Angel Comes From Nowhere verscheen op het album Little Heroes. Andere leden van de groep waren Henk Haanraads, Willem Schone en Gerard Groothuis. Daarvoor een hele leuke plaat. Ja, Dino Garcia, Brigitte Bardot. Hij werd geboren in Paraguay en via wat omzwervingen kwam hij terecht in Knokke, waar hij en andere muzikanten mochten spelen in het voorprogramma van Gilbert Bécaud. Hij bleef in België overigens steken, waar hij een contract tekende bij Jacques Kluger, baas van World Music. En Wiltura, die speelde ook nog samen met Dino nog gitaar. En we begonnen dit trio met Connie Stevens, They Are Jealous Of Me. Amerikaanse zangeres die werd geboren in Brooklyn. Omdat haar ouders waren gescheiden, nam ze als artiestennaam de naam van haar vader aan en ging later ook nog eens acteren in verschillende films.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: Florence Glenda Ballard Chapman, bijnaam Flo of Blondie, was een Amerikaanse zangeres en een van de originele leadzangeressen van de Motown's The Supremes. Muziekjournalist Richie Unterberger noemde het een van de grootste tragedies in de rock dat Florence in juli 1967 uit de groep The Supremes werd gestuurd vanwege een periode van alcoholmisbruik en chronische depressies. Ze werd vervangen door Cindy Birdsong. De twee jaar die volgden nadat ze uit de Supremes was gezet, deed ze verwoede pogingen een solo-carrière te beginnen, maar zonder succes. De zangeres leefde de laatste 5 jaren van haar leven in armoede. De biografie van Florence is door haar zus Maxine Ballard Jenkins in boekvorm uitgegeven. In 1973 werd Lisa Chapman geboren, het derde kind van Florence. Kort daarna verliet Thomas Florence en haar huis werd in beslag genomen door executie. Dat beëindigde uiteindelijk haar carrière. De komende jaren sloot Florence zich buiten van praktisch alle publiciteit. Echter in 1974 nodigde Mary Wilson, die al jaren contact bleef houden, Florence uit om haar op te komen zoeken in Californië. De Supremes zouden daar optreden in Six Flags Magic Mountain met Sherry Payne als leadzangeres. Mary nodigde Florence uit op de bühne te komen om mee te zingen, hetgeen ze deed. Maar in plaats van mee te zingen sloeg ze met de tamboerijn mee op de maat van de muziek. Hoewel het publiek laaiend enthousiast was voor haar optreden, vertelde Florence aan Mary dat ze geen interesse had om haar muzikale carrière voor te zetten. Op de terugweg naar Detroit werd de financiële situatie van Florence steeds nijpender. Ze wilde niet terug naar de showbusiness, maar ze had wel 3 kinderen waar ze voor moest zorgen en dus besloot ze naar de bijstand te gaan. Dit nieuws en het verhaal van haar neerwaartse spiraal bereikte onmiddellijk de nationale pers. Op 21 februari 1976 kwam Florence aan het Mount Carmel Mercy ziekenhuis binnen en klaagde over verstijfde ledematen. De volgende dag overleed ze op 32-jarige leeftijd aan een hartinfarct door een bloedprop in een van haar hartslagaders. Florence ligt begraven op het Memorial Park begraafplaats in Detroit, gelegen in Radford, Michigan. Na haar overlijden gingen er geruchten rond dat Diana Ross fondsen zou hebben opgericht omwille van de 3 kinderen van Florence. In de tragiek van de muziek, The Supremes en Ain't That Good News.

The Leaves en Hey Joe. Het origineel, ja, wat later beroemd zou worden in de versie van natuurlijk Jimi Hendrix. De groep is afkomstig uit Los Angeles. Nou, naast Jimi Hendrix waren er ook The Byrds, Cher, Deep Purple en Patti Smith die het nummer in hun repertoire hadden opgenomen. Daarvoor hoorde je Bobby Cash, Run Fool Run, geboren op 5 december 1944. Maar hij kon al op zeer jonge leeftijd piano spelen. Op zijn 17e tekende hij een platencontract bij King Records en hij toerde onder andere met The Platters en The Dirsters. We begonnen de trio met de tragiek van de muziek Florence Ballard als lid.

van de Supremes. And ain't that good news. Jouw suggesties voor dit onderdeel van het programma, je kan het sturen naar info@theoldiesproject.nl. We zijn op het punt aangekomen waar we er vier voor je op een rijtje hebben staan. Onder andere The Roulettes, Jerry Wallace, The Walker Brothers, maar ook deze.

hoorde de Roulettes and Bad Time, Britse rock'n'roll groep uit Londen. Ze waren in eerste instantie de begeleidingsband van Adam Faith, waar ze eigenlijk het meeste succes mee hadden. Hun eigen opnames die waren heel wat minder succesvol. Daarvoor hoor je Jerry Wallace, Helpless, Amerikaanse country- en popzanger die tussen 1958 en 1964 negen nummers de hitparade wist binnen te zingen. En daarvoor hoorde je The Walker Brothers, Love Her. Amerikaans trio dat bestond uit Scott Walker, John Walker en Gary Walker. Nou, in Engeland tekenden ze een contract bij Philips. En een grootste hit waren natuurlijk Make It Easy On Yourself. En die andere hele grote The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. We begonnen dit kwartet met The Ding Dongs, Early In The Morning. Amerikaanse groep en nummer. Dat was eigenlijk geschreven en opgenomen door Bobby Darin, dat voor Brunswick Records. Maar Darin die stond onder contract bij Atlantic Records. Nou, naast The Ding Dongs was het ook nog Bob Loemen die het nummer opnam. Hey, tot zover alweer deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Zoals altijd bij ons is het één groot feest om dit programma te maken. Ik heb er onder andere nog eentje voor je. The Illusions, Wait Till The Summer.

geluisterd naar Radio Atlantica Breda. We zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week te beluisteren via de website www.atlanticabreda.nl.

Het was nacht. Een paar kilometer buiten het dorp stond een donker huisje, eenzaam en afgelegen in het veld. Slechts één verlicht raam op de zolderverdieping toonde aan dat het bewoond was en het enigste geluid dat te horen was, kwam van de wind die door de spandraden van een hoge radioantenne vloot. De energiestroom, vanuit die antenne ver over het donkere land wegstralend, was onzichtbaar, maar werd in vele huiskamers omgezet in spraak en muziek. Ook in een kleine bestelwagen, tientallen kilometers van de radiobron verwijderd, werd aan de knoppen van een wat vreemd uitziende ontvanger gedraaid. De zwenkende antenne op het dak van de auto bewoog zoekend heen en weer om dan plotseling te stoppen. Koplampen vlamden aan en de kleine auto sloeg gericht een polderweg in. Op de ruime vliering van het afgelegen huisje scholden de polka's en walsen van Frankie Jankovic door de ruimte. Lange platenrekken vol singles stonden langs de wand. Elke Nederlandstalige artiest, hetzij groot, hetzij klein, kon zich hier terugvinden, want ook deze piraat draaide, net als zijn vele collega's, die muziek waar in Hilversum zo weinig tijd voor gevonden werd. De grote zendlamp achter een wirwar van kabels en apparatuur gloeide en de gebogen donkere figuur ervoor gaf juist een kort rapport aan een andere amateur die hoogprocentig doorkwam in spraak en muziek. Na een korte schakeling kondigde hij de volgende plaat aan, speciaal bestemd voor Jan en Marietje die dag hun koperen huwelijksband vierden. Opgewonden luisterde de hele visite van Jan en Marietje naar het losse praatje van hun eigen discjockey en vrolijk werd gedanst op de pittige foxtrot die aangevraagd was. Niemand van het gezelschap schonk aandacht aan het kleine bestelwagentje dat langzaam langs hun woning reed en waarvan de bestuurder ook ingespannen luisterde naar hetzelfde muziekje. Onze zendamateur rekte zich eens uit, gaapte en keek op de klok. Hij besloot de uitzending te stoppen en toen het liedje van Jan en Marietje uitgedraaid was, liet hij de naald zakken op een oeroud plaatje. Kort meldde hij zich af met op de achtergrond zijn herkenningsmelodie. Amateurs, kom er nog even in en vertel me hoe ik doorkwam in spraak en muziek. Ik ga de band verlaten en luister graag nog even naar jullie rapport. Alle trouwe luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Ik kom vanavond niet retour. Bye bye. In het kleine autootje, een paar kilometer ver weg, luisterde iemand verbeten naar de ruis van zijn ontvanger.

kast. Jouw oude jas, vergeten door de tijd. Het stof was vaal, de knoopjes wat versleten. Maar hij rook nog steeds naar jou, naar het verleden.

kwijt. Hé, hey, oom en Joop, mijn vader zit weer te drinken. Hé, hey, oom en Joop, hij heeft nog steeds geen job. Hé, hey, oom en Joop, laat hem niet verder zinken.

0: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

kan natuurlijk gebeuren dat je wel eens met je handen laat vallen natuurlijk. Een hele bijzondere goede dinsdagmiddag. Hey, ja, van harte welkom natuurlijk in een nieuwe lunchbreak natuurlijk. Ja, tussen 12 en 1 dan eet iedereen zelfs met rock and roll uit de onderste van de kasserol als je mij vraagt. Maar we begonnen met een hele mooie natuurlijk vandaag van Groover Phonic en dit dan met haar The Night Before. Ja, dat toen was het maandagnacht natuurlijk, hè, inderdaad wel. Ik hoop dat je een beetje goed geslapen hebt. Goed, we begonnen dus met Groover Phonic en hier is Ozark Henry. And I'm your sacrifice. Ja, ik ga hem een beetje opofferen tot 1 uur hier op de radio om de stoel warm te houden. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk. Hè. Ja, het was weer leuk, het was weer prachtig. En het was weer lekkere koffie, ja, inderdaad wel. Maar nu is het tijd voor de lunchbreak. Something's rattled your cage, stop me dead in my tracks.

En er zijn al vele artiesten die gezegd hebben dat hij moet leren articuleren. Ja, inderdaad wel. Ik heb het allemaal over Unzac Henry natuurlijk en dit allemaal met zijn I'm Your Sacrifice. Als je ze toch eens wil zien optreden, wel, dan heb je de kans op 27 juni. Komen ze naar Antwerpen. Wel bekend onder de Nederlanders, denk ik. Hè? Antwerpen, inderdaad wel. Dus 27 juni treden ze op in Antwerpen. En dat allemaal in de arena daar, hè? De Lotto Arena, als we niet vergis. Hier is Giorgio Moroder en Reach Out.

was wel een instituut. Ja, inderdaad, moeilijke woorden hè, op een dinsdagmiddag. Instituut. En het draaide allemaal rond money, money, money, money. Dat begrepen ze natuurlijk ook wel, hè? Ja, inderdaad wel. Hoe meer liedjes ze maakten, hoe hoger hun bankrekening stond, hè? Ja. Lunchen tot 1 uur doen we natuurlijk hier deze dinsdagmiddag met ABBA. En dit al hun money, money, money, money. En hier is Swing Out Sister. Hele mooie. Met Surrender.

0: Uiteraard, een dame met altijd een hele leuke, gezellige, warme stem als je mij vraagt. Denise Williams en dit allemaal met haar Let's Hear It For The Boys. Nog steeds op zoek naar een man. Ja, ik weet het niet, ik heb het nog niet opgezocht. Maar in ieder geval was een hele grote hit in de jaren 80 natuurlijk. Hè? Want ja, we mogen het wel zeggen, de jaren 80, wel, die waren natuurlijk wel helemaal prachtig. Ja, toch als je het aan mij vraagt. Lunchbreken doen we tot het einde van 1 uur hier op deze dinsdag. En dat doen we natuurlijk met alle plaatjes die lekker verteerbaar zijn voor jou op de radio. En zo zorgen we ook dat je eventjes wat entertainment hebt over de middag natuurlijk. En je moet niet altijd met je hoofd in die boeken en in die papieren zitten. Is niet altijd gezond, zou ik zeggen.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak, moet je niet veel over nadenken. Hier is Liver 42 en Guaranteed. Ja, en de stem die laat het een beetje afweten. Guaranteed dus, Liver 42.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Het Lunchbreak Breaking News van Toen. Eventjes het blaadje erbij nemen. Heel bijzonder goede dinsdagmiddag. Mijn naam is Patrick Jacobs. En van harte welkom in de Lunchbreak. Time for Kindness. Vandaag is het Random Act Kindness Day. De Britse superster Harry Styles gebruikte de slogan Treat People with Kindness al 2 jaar voor de gelijknamige single. Vooral op de merchandising voor zijn solotour in 2017. Sindsdien is het een ding onder de fans die gebruikt wordt als symbool voor liefde en vriendelijkheid en appreciatie. De winst van al deze t-shirts en total bags en dergelijke dingen schenkt Harry Styles aan goede doelen ter plaatse waar hij optreedt. Hier is Harry Styles met niet meer en niet minder dan Sign of the Times.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet

En daarna bij onze hit tip vermoeden deze week natuurlijk is helemaal weer terug natuurlijk Jennifer Lopez en dit allemaal gaat Save Me Tonight. Hartelijk welkom in deel 2 dus. We zijn er nog tot 1 uur met de lekkere verteerbare muziekjes hier op Yo Radio. En dat allemaal via de stream of via het... hoe zeggen ze het ook weer? Via de lucht, hè? Ja, inderdaad wel. Hier is Lois Lane. En is the first time. Hey, lang geleden, inderdaad wel.

Onze artiesten van deze week natuurlijk. Niemand meer, niemand minder dan Horky. En dit keer met Mia. Morgen weer een andere lekkere plaat van die mensen natuurlijk. En dat tot en met vrijdag hier op de radio. Ja, we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week natuurlijk. Helemaal gratis en voor niets, omdat het kan, omdat het mag. En omdat we het graag doen natuurlijk. Hier is Touch of Joy en Don't Give Up.

0: En dan even in zijn België natuurlijk, Touch of Joy en Don't Give Up. Als ik zo even op de klok kijk, wel, dan is het stil aan tijd geworden voor...
1: De toetjesplaat.
0: Ja, inderdaad, onze toetjesplaat van de dag. En wat is dat geworden? Even kijken. Ah, Lorca en Ritmo de la Noche. Wat mij betreft, graag tot morgen woensdag. Hakken we de week weer in twee met z'n allen. En zijn we er weer natuurlijk met een lekkere lunchbreak. Tot dan, bedankt om te luisteren en stay tuned!

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Ik heb in een reis verleden in een of andere boekje gelezen dat best wel veiliger is, hè? Het Double Dutch. Hè?
1: Ja.
0: Door de Double Dutch, daar gaat de Fatback Band.
2: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve luisteraar.

je een Engelse pub bent geweest, dan kun je er over mij praten. Als deze plaat daar gedraaid wordt, staat een complete tint op zijn Engels op zijn kop. Oh, ja. Lekker, leuke tijden. De voltooid verleden tijden. De gouden tijden van toen. Dexys, Midnight Runners en Come On Eileen. Zo, lieve luisteraars, zijn we weer volledig compleet. De catacombendeur staat wagenwijd open. En daar komt al dat mooie vinyl uit. Wees welkom. Dit is voor jou de Middle of the Road Show.

0: Wij kennen inmiddels de Dolly Dots en we kennen de Lust met Patty, Marga en José. Wat dacht Peter Koelewijn? Dat kan ik ook. En zo trommelde hij een drietal aardige dames bij elkaar die ook nog een stukje lekker konden zingen. En dat werd Beep genoemd met de eerste bezetting gewonnen als liedzangeres. Gemma van Eck. Ja, zij was het en ze was lang niet gek. Toch? Please me. Please, dat komt uit 1979. Gouden jaren herleven. En zometeen vanuit het theater, voor jou, een fijne.
1: Voor achter de keukengordijnen.
0: Allereerst komt onze David Bowie nog even gezellig op visite.

0: Sound and Vision, David Bowie.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Noem het een klein kunstenaar. Noem het een prettig zanger. Ja, niks mis meer zou je denken. Nee, had ik een paar lekkere hits waaronder Vliegen als een Vogel en Adem en Adem. Hier is.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Peter Schaap.
2: De tijd staat stil voor jou en mij. Ik wist het altijd al, ik zou je tegenkomen.

zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen wil.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat sla ik niet af, man. Hè? Nee.

We noemen het gewoon tijdloze muziek, lieve dames en lieve heren. Beste vrienden, radiolisteners. Jawel, de Jelen Pasen Project hoort uitstekend thuis in de Middle of the Road Show. Door de Don't Answer Me. Dan ken je dit toch? Gouden klanken van Leonard Skinner. Hier is je met Sweet Home.

0: Je gaat echt denken van, joh, het was waar. Ja, toen stond je daar. Waar stond je toen?
1: Op de dansvloer.
0: En wat draaide de DJ? Ah, natuurlijk, Dan Hartman met Real Like My Father. En wil je geloven, de plaat is nog steeds hip. Nog steeds, ja. Ik hoor het van DJ's in het land. Gewoon draaien, dat ding in de tent. Die stond zich op de kop. Gewoon gezellig. Jongen, jongen, jongen, jongen, wat een tijd. Via de bekende lange palen en digitale kanalen. We komen vrijwel wereldwijd hoor, lieve luisteraars. Tuurlijk. Zal ik je sterretje vertellen? We komen zelfs in België. Ook anders wel digitaal. En dan komen we ze tegen. Waar je Colias.

forever young.

Was weliswaar ook lekker. Toch? Funky, we've got the funk. Positive Force. Maakte de plaats zo eind jaren 70. Zullen we zo'n deurtje losgooien voor... Oh, daar gaat hij al. Zware deur hoor. Catacombe deur. Hans de Boy. Hier is hij met Annabel.

Ik denk dat een normaal mens tegenwoordig wel gewoon eventjes lekker zal nadenken. Weet je wat zo'n ticket kost? Rio. En een retourtje, jongens, jongens. En dan ben je ook je portemonnee nog niet veilig, hè? Nee. Eens was hier een Monkey. Michael Nesmith. En begin jaren 70 hield niet meer zo van die apenstreken. Dus je dacht, ik ga lekker solo aan de bok. En dat is hem nog aardig gelukt ook. Michael Nesmith hoor je met Rio. Welkom, dit is de Middle of the Road Show. En dit is Vanessa Paradis. En Be My Baby.

Ah, die stemmen, die voice. En de zanger Barry White, every night you're the first to lose your mind. Everything with even de laatste in de middle of the roadshow voor wat betreft vandaag. Ik wil ook de stagiaires nog even bedanken voor al die lekkere drankjes die ik hier gegeven heb. Zijn we verwend. Maak er nog een

0: Dit is jouw Hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De muziekfabriek.
3: Vrienden en vriendinnen, als je muzikaal lekker los wil gaan, heb ik buitengewoon goed nieuws voor je. Zet hem wat harder, want ze komen allemaal weer lekker voor je voorbij.
4: Ron van der Steen.
3: Met als eerste onvervalste ouderwetse soul. Luister naar Dion Jackson. Hier is hij met Oh Baby.
1: De muziekfabriek.
5: Je hoort het hier.
1: De muziekfabriek is...

0: had je enigszins gewaarschuwd. Er is werkelijk voor elk wat wils in dit uurtje van de Muziekfabriek. Als je overigens meer wilt weten over de fabriek, ga dan even naar www.ronvandersteen.nl. Ons eerste rijtje van drie bestond uit Gian Jackson. Een liedje uit de jaren 60 met Oh Baby. Gevolgd door die vrouw met de gouden harp. En ook winnares van de X-Factor Iris Kroes, When Love Takes Over. En als laatste Young London met Let Me Go. De vaste items die zijn zeker weer aanwezig. Waaronder ook de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Nou, wat denk je? We gaan heel ver terug in de tijd. Alhoewel, het valt reuze mee hoor. We gaan terug naar 1981.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Sheena Easton met For Your Eyes Only. Ze is van origine een Schotse-Britse zangeres en actrice. In 1992 liet ze zich naturaliseren tot Amerikaanse. Haar debuut was in het televisieprogramma The Big Time en leverde haar een platencontract op. Haar eerste hit had ze met The Morning Train uit 1981. Afkomstig uit de film 9 to 5. Met de titelsong van de James Bond film For Your Eyes Only scoorde Sheena Easton in onder meer in Nederland een nummer 1 hit. In de jaren 80 en begin jaren 90 scoorde ze nog verschillende hits. En ze had enkele duetten met Kenny Rogers en Prince. Naast het zingen heeft ze dus ook geacteerd. Zo was het te zien in de jaren 80 in de populaire televisieserie Miami Vice. Wat ten goede kwam aan haar naamsbekendheid. In de jaren 90 speelde ze vooral in musicals op Broadway. Het nummer For Your Eyes Only stond die week achtereenvolgens net als een week eerder op nummer 1. En dat voor 6 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit. Die is van Peter Koelewijn met Kom van dat dak af. Peter Cornelis Koelewijn werd in Eindhoven geboren in het jaar 1940. Naast Nederlandse zanger is hij producent en radio-dj. Vanaf de jaren 60 heeft hij meerdere hits gescoord. Na de Mulo en de ABS ging hij afhankelijk werken als journalist bij de lokale krant. In de tussentijd begon hij zich toe te leggen op de muziek. Zo introduceerde hij zichzelf samen met zijn groep als Peter en zijn Rockets. Zijn genre is rock'n'roll met boogie woogie. Zo brengt hij in 1959 voor het eerst het nummer Kom van het dak af uit. Wat enorm succesvol is in België en Nederland. Na enkele jaren van stilte en als producent en dj te hebben gewerkt, begon Koelewijn in 1970 samen met zijn Rockers weer met het opnemen van muziek. Weliswaar in een andere samenstelling. Wederom zou het nummer Kom van het dak af worden uitgebracht. Andere succesvolle singles zijn My Oh My, Robbie Veronica Sorry en Angeline Mijn Blonde Seksmachine. In 1981 stond het nummer van Peter Kom van het dak af op nummertje 20 en kwam het van een 14e plaats. En dat voor 6 weken hitlijst. We gaan terug naar 19 september, oftewel week 38 van het jaar 1981.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: Altijd zeer amusant als die even voorbij komt. Peter Koelewijn en zijn Rockets stond even centraal als de kleine hit met Kom van dat dak af. En die grote hit die was van Chinezen met For Your Eyes Only. Misschien wil je ook een grote en een kleine hit aanvragen? Ga daarvoor naar de website. De liedjes in de muziekfabriek zijn zorgvuldig voor je geselecteerd. En je hoort ze 3 aan 3, dus er zit vast iets voor jou bij.
1: De muziekfabriek.
0: Misschien deze wel, uit de oude doos. Een ouderwetse discoknaller. Misschien heb je net als ik erop staan te dansen. Luister naar Mai Tai, hier is History.

0: Naast recent werk natuurlijk ook retro liedjes en de beste gouden ouwe. Daarover gesproken, we gaan weer eens lekker de jukebox voor je induiken.
1: From long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
0: De volgende zanger werd geboren in het jaar 1929 en overleed in juli 1969. We hebben te maken met een Amerikaanse zanger die actief was van 1949 tot 1969.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Hij scoorde enkele hits in Amerika. Waaronder You Can Have Her en Don't Let Go, afkomstig uit de jaren 1956-1957. Hij zou vroeg sterven, deze zanger. Hij overleed namelijk op 40-jarige leeftijd aan de gevolgen van een beroerte. Enkele nummers zijn gebruikt in het computerspel Mafia 2, dat sinds 2010 verkrijgbaar is. Zijn laatste opnames werden gemaakt in Memphis, op hetzelfde moment dat Elvis Presley er begin 1969 opnam. Ik persoonlijk ken deze Amerikaanse zanger niet. Het was voor mij puur toeval toen ik onwillekeurig de knopper van onze jukebox eens indrukte. Luister naar het liedje Don't Let Go. Graag je aandacht voor de Amerikaanse zanger Roy Hamilton.
1: Jukebox Classic.

Ik geef het toe, het is keer op keer een opgave om een juiste Jukebox Classic te vinden. Als je nog een leuke in je gedachten hebt, laat het even weten. Hè. Gewoon even mailen. Ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. En je bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Uit 1957, Roy Hamilton dus, met Don't Let Go stond even centraal als de Jukebox Classic. Je hebt er nog eentje van mij te goed in het rijtje van drie. Dat is deze van Will Downing.

0: Ons tweede rijtje van drie bestond uit Mai Tai History. Gevolgd door Madonna, die zat dus in het midden met Give Me All You Loving. En als laatste een discoknaller. Wederom een discoknaller. Wat kan mij het schelen van Will Downing en A Love Supreme. De straks draaide ik een liedje uit 1957 van Roy Hamilton. Die stond even centraal als de Jukebox Classic. Laten we eens teruggaan naar dat jaar. Wat waren toen de nieuwsfeiten?
1: De muziekfabriek.
0: Zo werd allereerst de AOW-pensioen uitgereikt door minister van Sociale Zaken, de heer Stuurhoff. De heer Bak uit Amsterdam had de eer om het pensioen in ontvangst te nemen. Acteur Humphrey Bogart stierf aan de gevolgen van keelkanker op 57-jarige leeftijd. Vlak voor zijn dood woog hij nog maar 36 kilo. Corrie Brokker was de eerste Nederlandse die het Songfestival won. Dat deed ze overigens met het liedje Net als toen. Tijdens de tweede editie die in Frankfurt werd gehouden. Hij deden toen slechts 10 landen mee. En de verkeerstunnel en spoortunnel onder het Noordzeekanaal werd geopend door koningin Juliana, die op dezelfde dag nog in gebruik werd genomen. De Velse spoorbrug kon hiermee worden afgebroken. En dat was allemaal in het jaar 1957.
2: De muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch Ron van der Steen.

0: Zo zoet als honing. En ook dit Nederlandstalig liedje van Replay stond geheel in het teken van de liefde. Alade, ik leef alleen voor jou.
1: De Muziekfabriek.
0: Maar ik had ook nog twee andere liedjes voor je.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat was allereerst die van Matt Bianco. Get out your lazy bed. En we begonnen met een liedje uit de jaren 70 van Albert Hammond. En de Free Electric Band. Op het nu volgende nummer heb je vast uitvoerig staan te dansen.
2: Oude lullenplaat.
0: We hebben te maken met een Belgisch trio dat in de jaren 70 succes boekte met ritmische nummers.
2: Oude lullenplaat.
0: De nummers waren op basis van disco, samba en bossa nova. Hun grootste succes oogste zijn.

0: met Charlie Brown uit 1976. Opvallend is de fout in de groepsnaam. Niet alleen bestaat de groep uit 3 mannen, maar bovendien is het meervoud van man, men. Goed, nog even terug naar de groep. Het is bekend dat de acts die zomerhits scoren vaak als eendagsvlieger worden gezien. Dat is vaak onterecht en ook hier is er geen sprake van. Nee, de Two Man Sound had al in de jaren 70 ruime bekendheid opgebouwd. Maar over het algemeen worden ze als eendagsvlieger gezien. Omdat ze vaak dusdanige pieken met hun platen vertonen dat ze dat niet meer kunnen overtreffen. En dat klopt, want na de disco Samba, hun enige top 10 hit, keerden ze nooit meer terug in de top 40. Luister nog eens naar het tropische nummer Disco Samba van de Two Man Sound.
1: Oude lullenplaat.

0: gezien even de warmte op met de Toenman Sound, zoals je het eigenlijk zou moeten uitspreken. Maar dat komt zo verschrikkelijk lullig over, dus ik ga er niet aan beginnen. Ik hou het gewoon bij de Toenman Sound, die oude disco knallen van toen. En de disco samba. Een uurtje de muziekfabriek, ja, het zit er zo goed als op. Maar ik heb er nog twee voor je klaarstaan, dus hou me nog even, je ziet als het kan.
1: Ron van de Steen.
0: Ik zou je toch willen adviseren om de hele dag te laten staan, want er komen nog veel meer andere leuke radioprogramma's voorbij op dit radiostation. Ik heb nog voor je klaarstaan Bob Marley en Funkstar Deluxe en The Sun Is Shining, gevolgd door Sherry Ann, Read My Book. En als je overigens meer wilt weten over de muziekfabriek, stem dan eens af op www.ronvandesteen.nl. Daar vind je alle informatie. Vrienden en vriendinnen, ik zeg maar weer gegroet.

0: Informatie over de muziekfabriek op ronvandesteen.nl.
1: De hits op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Radio Zonder Afternoon Delight. Een uurtje lang heerlijke muziek voor je. Met Muda, 5 tot 9. Nederlandstalig, jazeker. Afke Romein en Daan. Woorden, Control, Alt, Delete. Ja, dat is uit 2023. Woorden, Control, Alt, Delete. Zo moet je het zien. Maar eerst Shirley Bessie. En This Is My Life, oftewel La Vita. Fijn dat je erbij bent.

tot 9. En je hoorde even het overzicht van wat er allemaal gaat komen. Daar zat Muda ook in uiteraard, maar... Afke, Romein en Daan worden Ctrl-Alt-Delete. Hoor je ook nog eventjes tussendoor. Ja, gezellig. Dacht het wel. Maakt het nog veel gezelliger. Deacon en G. Donovan zometeen. Ride or Die. Dat is even een rare titel, maar ook een goed nummertje. Dat komt helemaal goed. Maar eerst Harris en

0: Free Music Radio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

Franstalig Gerard Jarring en André Hazes blijf bij mij. Moet je wel even doen hoor. Ondanks het feit dat ik het draai. Hè. Er komt veel meer goede muziek als je van Engels houdt. En wat zeg ik als je van disco houdt helemaal. Want die connection ga ik zo meteen draaien. Met Easy to Say. Niet Easy to Stay, maar Easy to Say. Hè. Laten we het wel wezen. De rol uit de discoplaat. Naomi Lorraine uit 2024 met Stranger. Ook nog een U2 Mothers of the Disappeared. Ook zo'n plaat waarvan je denkt van nooit te veel airplay gehad. Hè. Nee, zeker niet. Jullie mix ook nog met Sweet Dreams. Heb ik bijna de hele playlist gehad. Dus meestal Andreas en Gerard Holling, zoals ik al zei. Het

0: You're mixing Sweet Dreams, hoor je André Hazes en Gerard Joling daar weer voor met Blijf bij mij.
1: The fun flashback is coming your way. Flashback, back.

platen, de discoplaat van The Connection en Easy to Say was dit. Voor de laatste discoplaat voor deze keer, lekkere 80s Italo. En Megan Morrison met Man on the Moon, hoorde je daar weer voor. En nu Naomi Lorraine, Stranger.

0: zet gauw nog even een plaatje op. U weet hoe dat moet. U heeft tenslotte een radioprogramma.
1: Dat is een plaat die alleen maar voor de liefhebbers is, zie ik nu instart. Ja, is een beetje stilletjes, dat klopt. Maar dat duurt eventjes. Hoor maar. Heel zachtjes komt hij op. U2 is dit, met The Mothers of the Disappeared. En ik hoop dat je genoten hebt van deze uitzending. Ik heb het weer met heel veel plezier gedaan. Dat was weer even een uur lang knipperen met je ogen. En het is weer voorbij, weet je wel. Dat is best wel kort. Maar goed, het is lekker kort maar krachtig. Zo moet je het zien. Afternoon Delight. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Jullie dachten dat je het allemaal gehoord had? Blijf luisteren. Hier is de Bram van der Mas Show.

0: individu.
1: Ja, niemand minder als George Ezra, die het even voor Budapest had. En dan zou het ook best wel eens lekker weer kunnen zijn. Ja, ik had het net al over het mooiste weer van Europa. Nou, dat mag ook wel. Hier is de Kumbe Dance Band voor jullie.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my idol Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: langzaam drijft hij weer weg met zijn zeilbootje. Christopher Cross en Sailing. Hij nam ons even mee. Lekker. Ja, ik weet niet hoe jij deze warme week ervaart. Maar ja, de meeste mensen die vinden het natuurlijk wel prettig. Ja, gelukkig wel. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die toch een beetje last hebben van het... het warme weer, of ze gaan dreigen anders gedragen. En dat is helemaal niet erg. Dat is gewoon lekker. Als we maar gewoon een beetje rekening houden met elkaar. Hè. Dus bijvoorbeeld nu naar dit programma zitten luisteren op een bepaald tijdstip. En je denkt van nou, er komt zo'n lekkere plaat. En die mag gewoon wat harder. Ja, dan moet je even denk ik de ramen dicht doen. Want de buren, ja, die luisteren misschien op een heel ander level als jij muziek luistert. Dat kan. Dus wees een beetje, heeft een beetje meer aandacht voor elkaar. We blijven even in de jaren 80. Christopher Cross was dat zometeen, zo net. En volgende plaatje, dat komt ook uit die tijd. Namelijk uit 1982.
1: Oh ja, deze moet je ook echt even horen. 1982. Blauw.

Ja, en dan gingen we lekker naar het strand op de fiets. En misschien wel, als je heel dichtbij woont, kon je natuurlijk lekker lopend naar het strand. Cliff Richard had het daarover met de Summer Holiday. En ook al is het nog geen holiday, oftewel vakantietijd. Ja, we hebben toch in ieder geval deze paar dagen toch maar even weer eens even mooi in de pocket. Zullen we maar zeggen. Ja, en een ander die zou dan zeggen, ja, voor mij hoeft het allemaal niet. Veel te warm, veel te dit, veel te dat. Maar, ach, wees nou eerlijk. Hè? Het is nog de mooiste tijd van het jaar, de zomer. Laten we even allemaal zingen. Ja, samen met Cloud.

0: is een lekker plaatje.
1: Dat vonden wij hier in de studio ook. Een lekker plaatje voor deze mooie zomerse dagen. En Jimmy Cliff staat ook klaar met A Wonderful World and A Beautiful People. En we hoorden zojuist de Mavericks, Dance the Night Away. Nou, dat kan natuurlijk een klein beetje voor iedereen om ons heen. Overlast, we zorgen. Raampjes staan open s'nachts en in de avond laat. En mensen die zitten buiten. En als je in een wijk woont bij het centrum, dan is het soms wel eens zo dat er toch ook wat mensen zijn die te lang op het terras blijven zitten. En dan heb je toch een klein beetje te veel van het lekkere spul op. En dan is het al la la la la la la. Komende zomer verwachten men ook meer overlast van dit gebeuren van la la la la la op het terrasje. Ook overlast van het vliegverkeer op Schiphol, want de mensen die daar omheen wonen, die zijn toch wel bang dat niet alleen de vliegen last geven, maar ook de vliegtuigen. En verder zijn er ook mensen die toch nog wat laat bezoek brengen aan cafés, restaurants, schouwburgen en dergelijke dingen. En dan lopen we allemaal laat naar huis en dan kan dat ook een beetje overlast geven. Ja, wij kunnen alleen maar zeggen, pas daarvoor op. Ja, hè? En zeker bij de stranden, dat je toch elkaar toch behoorlijk in de gaten gaat houden. En dat je ook allemaal veilig thuis komt. En dan kan je gewoon lekker zeggen, what a wonderful world. And what a beautiful people.
2: And now, another Sunshine favorite.

Dat zingen ze niet. Opa, opa, Mascanada en Sergio Mendes. Samen met Brazil 66. Een heel plaatje van toen en lekkere zomerse klanken. Wie is nou eigenlijk Mendes? Nou, het is een veelbelovende klassieke pianist geweest, maar raakte geïnspireerd door de jazz. En eind jaren 50 begon hij te spelen in nachtclubs tijdens de opkomst van de bossa nova. Mendes speelde met Antonio Carlos Jobim. En tevens was hij zijn mentor en vele andere jazzmuzikanten werden door heel Brazilië beroemd en gevormd door de groep Sextexto Bossa Rio. Nou, was een lekker soundje toch? Ja, en als er maar geen bui overeenkomt, hè.

zand, op het strand. Ja, je weet het niet waar je tegenwoordig allemaal in de summertime kan zijn. In de sunny afternoon van de Kinks, dat jaren 60. Zometeen verhuizen we even naar het jaar 1978. En 1978 was het jaar dat er een Franse groep in de top 40 stond. Met een mooie hit. En dat heet allemaal Bandolero. Bandoleo. Bando. Ja, Leo. Bandoleo. Het is een beetje spantalig vanaf de Gypsy Kings album. Het nummer is geschreven door bandleden van Tonio, Chico, Nicolas en gearrangeerd door Dominique. Een deel van het nummer is een bewerking van een Venezuelaans lied Calvario Vecchio van Simon Diaz uit 1980. Het refrein is gebaseerd op Bamboleo van André Vito, opgenomen door Carmen Miranda in 1931 al. Het nummer is onder meer gecoverd door Julio Iglesias. Ja, die doet ook mee, hè, met de zomerse hit. Nou, ik kan hem wel eventjes opzoeken. Ja, laten we even gaan luisteren. 1981.

onder het genot van de klanken van Julio Iglesias met zijn uitvoering van een canto a Galicia. Neem wij afscheid van elkaar. Ik hoop dat jullie een paar mooie zomerse dagen nog hebben deze week. En we hopen elkaar volgende week weer te spreken en te zien. De groetjes. Bye bye.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Altijd muziek. Dit is jouw station.
2: Station
1: 24/7. Free Music Radio.

0: Het is nu 7 uur. 7 uur.
1: De Gouden Ouwe Show. Johan draait de hits van toen. Terug in de tijd met Johan de Graaf.
0: Johan de Graaf,
2: de Gouden Ouwe Show. Je hoort ze hier allemaal.
0: De Gouden Ouwe Show, Johan de Graaf. Johan de Graaf.
1: Gouden Ouwe.
0: Johan de Graaf.
1: Met de hits van.

0: Gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Ouwe Show.
1: Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
2: Jouw favoriete hit.
3: Op een rij.
2: De Gouden Ouwe Show.
3: Johan de Graaf.
4: Het is nu 7 uur. 7 uur.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister recht aan uw toestel.
4: And now, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars allemaal, bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond. Het is 7:05. Het is dinsdag 26 mei van het jaar 2026. En 26 graden buiten. Ik heb het net gemeten. Oh, wat is het warm, hè? Wat is het warm? Maar ja, dat mag de pret niet drukken. Ook vanavond hebben wij weer een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En dan roep ik altijd maar toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. De Gouden Oude Show te ontvangen via de DAB Plus in de omgeving van Emmeloord. En ook natuurlijk via uw internetradio ontvangen. Dit is de Gouden Oude Show. De heerlijke muziekjes van toen, uit die vervlogen jaren van de popmuziek. Laten we snel beginnen in het programma. Laten we snel beginnen. Waarom niet. Dit is ook zo'n lekkere zomerse plaat om mee te beginnen. Heerlijk zo, met de zomerse temperaturen met Cliff.

Dat is een heerlijke plaat van Cliff Richard met de Summer Holiday, terwijl Joyce de Graaf hier langzaam voorbij loopt. Ja, die komt straks naar achter met een mooie Beatle plaat. Dit was Cliff Richard met de Summer Holiday.

Dat is in het kader van het lekkerste zomerse weer op dit moment, of niet? Soms deze van Paco Paco. Takatakataiti. Ja, hij zingt het even zelf. 11 over 7 als je net bent ingeschakeld. Hartelijk welkom in die gouden oude show. Met die heerlijke muziekjes van toen, een heerlijke zomerse plaat. We gaan even naar Volendam toe. Hier vinden wij de formatie BZN.

wordt er vrolijk van, nee, wordt er blij van of niet. Want deze van de BZN met de Summertime. Ik kreeg net een berichtje binnen van Dick in Emmeloord. Hij zegt, ik zit op de fiets richting Lemmer. Daar zit die lekkere ijst in. Dus ja, dat weet ik. Maar ik ben er nog niet geweest. Ja, zegt hij, als je een keer in de buurt bent, dan moet je daar zeker naartoe gaan. Een lekkere ijstent in Lemmer. Ja, het is wel een eentje fietsen vanaf Leiden of niet soms. Hier zijn Barry en Aline.

is toch heerlijk, die zomerse muziek hier op die dinsdagavond. In de gouden oude show met de muziekjes uit de jaren 60, 70 en 80 zullen we nog zo'n lekker plaatje doen. Speciaal voor Doris in die Molenstraat in Arnhem. Zit lekker mee te luisteren. Speciaal voor Doris, hier is Abba.

0: Dus tijdloze muziek of niet, zoals deze van ABBA, Björn, Benny, Angeta en Frida. Hoe vindt u mijn Zweeds trouwens, ja? De Summer Night City. Zullen we nog zo'n lekkere zomerse plaat gaan draaien? Maar eerst even dit.
1: Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.
2: Herinnert u zich deze nog?
0: De zomerse muziek, de ene plaat is nog zomerse dan de andere. Dit is ook zo'n lekkere amazing plaat, Perret.

0: que tú, vos un requito como tú. Que no sabes ni la junta, vos un requito como tú. Yo sé más que tú. Que tú, y vos un requito como tú. Que no sabes ni la junta, vos un requito como tú. Yo sé más que tú, y más que tú, y más que tú. Que tú y que tú y borrequito como tú, que no sabes ni la junta, borrequito como tú. Y yo sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú, y que tú y que tú y que tú que tú que tú y borrequito como tú.
1: Ik zit me een beetje af te vragen of dat wel een taal is, dat tikke tikke toe of zoiets. Ja, maske toe, ik heb geen idee wat het betekent. Ik moet het even navragen, maar het is een leuke plaat. Uit de jaren 70, ik heb het over Pere met de Borrequito. We hebben een verzoekje binnen van Dikke Nemmeloot. Zit ik net te vertellen dat hij op de fiets is naar Lemmen, naar die ijstent. Hij zegt, ik ben al terug. Ik heb heerlijke ijsjes gegeten, zegt hij. Daar een heerlijke, lekkere aardbeienkoep heeft hij genomen. Daar, het water loopt me in mijn mond. Maar een verzoekje van Dikke Nemmeloot, hij zit lekker te luisteren in de achtertuin. Een geweldige plaat van de formatie Heurat.

0: gingen terug naar het jaar 1967. Wat een geweldige plaat dit toch. De luidspreker is op 10. Ja, harder kan niet, want dan ontploft de boel hier. Dat moeten we zeker niet hebben. De formatie Hurt en From the Underworld. From the Underworld. Beetje duistere plaat dan, hè?
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.
0: Ja, speciaal voor Dick net een plaatje gedraaid. Dan kan Annelies natuurlijk niet achterblijven in Emmeloord. Zit ook lekker in de tuin met Julio.

toch heerlijk, deze muziek om deze zwoele dinsdagavond. Het wordt weer een plaknacht, dames en heren. Plak in bed. Tenzij je airco hebt, daar heb je nergens last van. Nee, inderdaad. Was een mooie van Julio Iglesias met een Canto a Galicia. 2:30, het is de hoogste tijd voor Wietse.

0: dat blijft toch een mooie en schitterende plaat, of niet? Zoals deze van Wietse in de show, in de Gouden Oude Show, Where Have You Been? Zoals jullie weten ben ik altijd wel een aanhanger van de zeezenders. Het is tijd om aandacht te gaan besteden aan de zeezenders van toen. Hier is een Meermigo's lieveling.
1: Radiostation in de Benelux bereikt dagelijks zoveel luisteraars als Radio Miamico internationaal. Juist daarom is adverteren op Miamico een aantrekkelijke zaak. Voor informatie kunt u zich wenden tot ons kantoor in Spanje. Vanuit Nederland belt u eerst 09, voor België 00 en dan 34 72 81 79 19 of telex 57 157.
2: Amigos, lieveling.
3: It's me, amigo time. On 259.
0: Het was een lieveling week 30, 27 juli 1974. We gaan meezingen, hier is Luc Bral.
4: Ik gooi mijn boeken en papieren in de vuilnismand. De schoolkantoor hebben, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hots het bots naar buiten.

0: Dat is er een van de Luc Bron. Meer Miro's lieveling toen de tijd, week 30, 27 juli 1974. Op die 259 meter weten we dat nog. Een heerlijke amazing plaat van de Belgische heer Luc Bron. Eens even kijken, wat gaan we doen om 7:50 alweer.
1: Hoi Johan, hier is Renita. Ik zit hier in mijn zetel te wachten op Modern Talking. Hoe laat ga je die draaien?
0: En ja, nu. Kosten nog moeite gespaard worden in de show. We gaan van het ene land naar het andere land. We gaan naar Duitsland toe. Daar vinden wij de twee heren van Modern Talking.

Ik zit even te kijken buiten. En zie ik mensen aan het barbecue. Nou, dat zal best lekker smaken. Een lekker satéetje op de barbecue. Of een hamburgertje. Altijd lekker natuurlijk. Hè? Ja. Dit was er een van The Modern Talking met de Camerio's Cadillac. Het is toch heerlijk een barbecue. Als ik nog even verderop kijk in het raam, of uit het raam, dan zie ik verderop een Katwijkse duif zitten die aan het broeden is. Een Katwijkse duif, dat is dus gewoon een zeemeel voor de mensen die dat niet kennen. Katwijkse duif, dat noemen wij in Leiden een zeemeel. Ja. Ja. Door met de zomerse muziek hier in de show. Wat dacht je van deze? De formatie Los Angeles.

0: Wat gaat die man hoog? Wat gaat die man hoog? Het is een heerlijke zomerse plaat of niet, zoals deze van de formatie Los Angeles. De titel van de plaat, even netjes afkondigen, de graaf is de La Malaguena. Oh, telefoon. Met Johan de Graaf.
1: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: Dat kan altijd, een lekkere zomerse plaat van de Belgische heer. De Belgische artiest Willy Sommers. Hier is hij nog een keer in de show. Kennen we nog? Heel veel mensen kennen deze niet. Want het is een leuke plaat, het is een leuke plaat. Hier is hij met Avec le Vent.

deze plaat hoor je niet zo vaak meer. Hè? Die hoor je niet zo vaak meer. Nee, daarom is de gouden oude show ervoor. Om dat allemaal weer in herinnering terug te brengen. Of niet soms? Een hele mooie van Willy Sommers met Avec La France. We gaan het water op. We gaan iets doen wat ik niet kan. Nee, als ik op zo'n plank ga staan, hup, dan val ik zo in het water. De surfers.

dat was een dikke zomerhit in het jaar 1978, of niet, zonder deze. Van de formatie The Surfers met de windsurfing. Even kijken op onze studioklok, 8 minuten voor 8, dubbele tijdmelding. Dubbele tijdmelding, zo ver in maat zeggen, toen de tijd op Radio Noordzee Internationaal. Het is de hoogste tijd voor een optreden van Remco Heemskerk. Hier is hij met de Wolkenzombie.

Levy. Dat is toch weer muziek waarbij je niet stil kan blijven zitten. Nee, dat doe ik ook niet. Ik zit te wiebelen op de stoel. Moet ik wel even uitkijken, want anders zak ik er doorheen. Dat moet ik niet hebben. Nee, deze is een hele mooie stoel, moet ik zeggen. Dus daar moet ik een beetje zuinig op zijn. Remco Hims, kijk, was dit met de Walkers Army. Dit is de laatste voor achter. Tot strakjes in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show.

0: Net om. Met Gerda. Weet jij hoe ik in het bezit kan komen van zo'n ontzettend goede Veronica poos?
1: Ja, dat weet ik.
2: Worden van de Veronica Omroeporganisatie door het storten van 10 gulden op giro nummer 24-0024 ten name van Veronica Hilversum. Binnen enkele weken ontvang je dan gratis een ongelooflijk mooie superposter in 4 kleuren van het Veronica-schip. Veronica aan land betekent zo'n superposter aan jouw wand. 10 gulden op giro nummer 24-0024.
3: Het is nu 8 uur. 8 uur.
4: Vanaf heden geopend Dini's Koffie en Theehuis. Dini's Koffie en Theehuis is gevestigd op de Molenstraat nummer 10 in Arnhem. Dagelijks geopend vanaf 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Dini's Koffie en Theehuis met haar verrukkelijke koffieassortiment. De gewone koffie, de cappuccino, de espresso en tal van andere mogelijkheden bij Dini's Koffie en Theehuis. En vergeet ook de specialiteit niet van Dini, haar zelfgebakken appeltaart. Dini's Koffie en Theehuis, gevestigd op de Molenstraat nummer 10 in Arnhem.
5: Het fantastische Radio Noordzee fotoboek is uit. Vol met knallende foto's uit de gehele geschiedenis van Radio Noordzee. Volg de Mebo 2 van de Werf in Rotterdam naar zijn vaste ankerplaats voor de Nederlandse kust. Van de eerste proefuitzendingen tot de vorming van het populairste radiostation. Reportages van het leven aan boord van de Mebo 2 en de studio's van Radio Noordzee. En exclusieve foto's van de brand aan boord van de Mebo en de actie Radio Noordzee, hou hem in de lucht. Bestel het Radio Noordzee fotoboek als volgt. Stop 10 gulden in een envelop plus duidelijke vermelding van je naam en adres. Richt deze envelop aan Muziekparade, postbus 338 in Bussum en vermeld duidelijk in de linkerbovenhoek Radio Noordzee's fotoboek. Bestel het nu nog. Straks is het te laat.
6: Dit is de beste!
7: De Suzy Wafels.
6: Zeg ma, heb je een Suzy Wafel voor mij? Ik heb honger hoor!
7: De Suzy Wafels.
6: Dit is de beste!
8: De echte, malse, lekkere Suzy Wafels.
6: Dit is de beste!

0: prachtig nummer om mee te beginnen. Het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show vanuit Studio 2 met ondergetekende Johan de Graaf.
1: Hoi Johan, hier met Misha. Ik ben gearriveerd, maar eerst even een koffie halen in de kantine.
0: Nou, daar ben ik blij om, Misha, dat je er bent. Doe maar een lekker bakje koffie, neem er voor mij ook eentje mee. Koffie zwart graag, hoef er niks in. Lekker cakeje erbij van Annelies uit Emmeloord. Dat is al lekker. Binnenkort maar eens richting Emmeloord.

In de tijden van de apartheid wilden de Beatles niet voor een gesegregeerd publiek spelen. En dus was een van hun eisen dat ze gewoon het hele publiek in de hele zaal hadden. Paul McCartney heeft een nummer geschreven om de donkere mensen in Amerika een hart onder de riem te steken als het gaat om de burgerrechtenbeweging. Hij heeft daarnaast een van de eerste draagbare microfoons gebruikt om een merel op te nemen. Die kan je ook in dit nummer horen. Blackbird van de Beatles.

0: Me waiting for this moment to arise.
1: En dat was natuurlijk weer Joyce de Graaf. Dankjewel, Joyce. Joyce is even naar beneden toe naar de kantine. Even een bakje koffie halen, want de koffie was nog niet klaar. Nee. Dat is een mooie van de Beatles. En die was dan getiteld The Blackbird.
2: De naald in de groef. De muziek uit de speakers. De muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De gouden oude.

dat is nog eens een eerlijke gouden oude, of niet soms denk ik. Anita uit de Temse zegt tegen mij van, ik heb daar enorm veel op gedanst. Ik van Little Peggy March met haar wel Follow Him. Kunnen we wel even een quizvraag op loslaten? En welke Nederlandse zangeres heeft deze ook uitgebracht? Moet toch niet te moeilijk zijn, hè? Moet toch niet te moeilijk zijn.

toch heerlijk of niet? Soms het is nog steeds 25 graden buiten. Buiten is het 25 graden, dat zou Hans Horen doen zeggen. Binnen zit Johan de Graaf met Als de Zon Schijnt van inderdaad André van Duin. We doen hem ook in het Frans, hè? Dat is ook leuk of niet soms deze? Ik heb het over Shake met Tu sais je t'aime.

0: Dat is toch heerlijk op deze zwoele dinsdagavond. Ik kijk even uit het raam en eens even kijken. Wie zit daar in de tuin? Nou, de Dick zit in de tuin, zie ik. En de heer Porsche zit in de tuin. De Renita zit in de tuin. Doris en wie niet ook. Het is ongelooflijk. Wat een drukte in de tuin. En ik zit in de Goosje helemaal alleen.
1: De onvergetelijke hits van toen.
2: Ken je ze nog?
1: De muziek uit je jeugd.
2: Bij Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show.
0: Even lekker dansen op de zomersmuziek. Hier is Belle Perez.

heerlijke muziek, of niet? Soms heerlijke zwoele muziek van Belle Peris. Geen idee waar het over gaat, maar het klinkt toch wel lekker of niet? Soms straks om 8:30 krijgen we Misha. Ze is er wel, maar ze is zich aan het voorbereiden en ze wil niet gestoord worden. Nou, doen we dan ook niet, hè? Hier is Julien Klerk.

0: Het is alweer bijna 8:30 hier in die gouden oude show. Wat gaat het toch snel, hè? Wat gaat het toch snel? Ja, voordat je het weet is het alweer 9:00. Maar gelukkig is het nog pas 5 minuten voor 8:30. Straks rond 8:30. Misha, maar eerst even dit.
1: De onvergetelijke hits van toen.
2: Ken je ze nog?
1: De muziek uit je jeugd.
2: Bij Johan de Graaf in de Gouden Oude Show.

komt allemaal uit het jaar 1978. Een geweldige plaat, lekker meezige plaatje van de Shakespeare's met Summertime. Misha is zich nog steeds aan het voorbereiden. Duurt wel lang vandaag, Misha. Oh ja, ik mag niet storen. Hier is Christy.

Het is precies 8:30 hier bij de Gouden Oude Show. Met een mooie plaat van Christine. En die was dan getiteld The Yellow River. Wat is er, Misha? Nog niet? Nog niet. Ze is nog niet klaar met de voorbereidingen, zegt ze. Maar doen we nog even een lekkere Duitse plaat. Hier is Freddy Breck.

blijft toch mooi en dat blijft toch prachtig. Het is weer live gezongen. Ik zal even omschrijven wat Misha aan heeft vandaag. Een hele mooie gele jurk. Zo'n beetje tot de enkels ongeveer. En dan de teenslippers eronder. Ja, dat is wat minder. Maar het ziet er goed uit. Ziet er goed uit. Ja, ja. Wat zeg je? Oh, je bent ook naar de kapper geweest. Ja, sorry. Dat was ik even vergeten te vertellen. Ja, anders krijg ik klapjes. Hè. Dat moet ik niet hebben. Hier is Neil

plaat kan je ook zo lekker meezingen of niet. Zoals deze van Neil Diamond met de Crackling Rosie. De tijd even kijken, 20.40, oftewel 10 over half 9. De hoogste tijd om lekker mee te gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal. Hey Joanna, goedenavond. Oh, die is ook binnen, wat leuk. Eerst Connie van der Bos.

plaat is toch een leuke plaat of niet? Zoals deze van het dametje Connie van der Bos. Het is van de Ome Arie. Ome Arie was ook zo'n leuk hit. Maar dit toch ook drie zomers lang. Of we nog een plaatje kunnen draaien voor Anita. Ze is druk bezig met haar tomatenplantjes. Of we dan nog een plaatje kunnen draaien van Cliff. Och, dat doen we gewoon.

0: Last Day.
1: Dat is wel een hele oude plaat uit de eind jaren 50 of niet, zoals deze van Cliff Richard. Speciaal voor Anita die bezig is met de tomatenplantjes. Ze is het liefdevol aan het verzorgen. Ja, ze zingt ze toe zelf en ik zeg, hoe oud zijn die plantjes dan? Ja, net een week. Ja, maar dan kan er nog van alles gebeuren en nog van alles misgaan. Maar we gaan ervan uit dat het goed gaat. Hier zijn de Hollies.

0: als toch heerlijk op die dinsdagavond en die gouden oude muziek om 13 minuten voor 9. Zo snel gaat het, maar het is weer bijna tijd. Het is bijna tijd voor mij om op de fiets te gaan en er vandoor te gaan. Ja, nog maar een minuut of 12 te gaan en dan is het inderdaad wel weer gebeurd. De heerlijke muziek van toen, de gouden oude show.
1: Johan de Graaf
2: met de hits van toen.

Dat is weer een lekker plaatje of niet? Soms muziek waarbij je niet stil kon blijven zitten. Deze van Chris Montez. En inderdaad, dat was dan de titel Metal Let's Dance. Nou ja, over niet stil kunnen blijven zitten.

En dat is toch heerlijke muziek om niet soms lekker meebiebelen en meezingen met deze van The Darts. De titel van deze single is Come Back My Love. Het is 5 voor. We kunnen er nog eentje doen. Dit is dan de laatste.

dat was dan de laatste plaat in de show. Ruth McKinney en de Barry Bride Orchestra met Rocking in the Street. Het is 9:03, de hoogste tijd voor mij om er vandoor te gaan. Vandaag is het 26 mei, we tellen er 7 bij op. Dan komen we uit op 2 juni alweer. Wat gaat het toch snel, wat gaat het toch snel? En 3 juni, ja, dat kan ik niet vergeten, dat is de trouwdag van ons. Dus daar moet ik altijd even goed aan denken. Hè? Ja, anders krijgen we natuurlijk onenigheid. Dat moeten we niet hebben, nee. De volgende week, 2 juni, dinsdagavond, zijn wij wederom terug in de lucht. Met een verse live-uitzending van de Gouden Ouwe Show. Dank al voor het luisteren. En wat mij betreft, tot de volgende week.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Muziek Safari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muziek Safari begint nu.

0: sweet.
1: Ja, ja, we zijn weer begonnen met de Muziek Safari. Fijn, fijn dat je er ook weer bij bent en dat je lekker mee wandelt langs deze muzikale landschappen die we onderweg gaan tegenkomen. Begonnen als landschap, ja, weet je, de olieindustrie, Texas, Orville Strover met het nummer Oil Change. En gewoon een lekker fijn nummertje om mee te starten hier in de Muziek Safari. Weet je, we gaan eens naar 28 december 1987. Toen werd uitgebracht de vierde single van het album Faith. En van George Michael is dat. Het nummer Father Figure, dat was die vierde single. Die groeide uit tot een toch wel aardige hit in de wereld. Kwamen we van de week tegen bij het voorbereiden van dit programma. Ik dacht, ach weet je, laten we dit weer eens een keer gaan draaien. Want het is al heel lang geleden dat ik deze heb gehoord.

In 1984 bracht de virtuose Chicago bluesgitarist Melvin Taylor zijn album Plays the Blues for You uit. En daarop die vurige versie van Jerry Beach nummer I'll Play the Blues for You. Ooit bekendgemaakt door Albert King. En nu hoor je hem zojuist in uitvoering van Taylor. Met die hele soepele toon, dat razendsnelle gitaarwerk. En ondersteund door een hele ritse bluesgrootheden. We gaan eens eventjes naar de dance scene van Tomorrowland Music. En vanuit dat gebeuren komt deze hele frisse release van eind 2025. Thomas Cray die scoorde er meteen een grote hit mee. Vooral op de streaming platforms, een nummer Rumours.

Ja, de Braziliaanse arrangeergrootmeester Arthur Verrey. Hij bracht in 2016 het album No Voodoo Urubu uit. En een van die muzikale paardjes op dat album, dat is Snake Eyes. Je hoorde het hier zojuist in de muzieksafari uiteraard. Ja, het was een beetje een mix hoor, van samba, jazz en die typische Verrokaaie tonen. Heerlijk plaat om naar te luisteren. En weet je, ja, het valt me op dat je dit ook nooit hoort op de andere radiozenders. Dus wel in de muzieksafari. Het is maar eventjes gemeld. Hart van mijn gevoel van de kast verscheen op 27 november 1999 en groeide uit tot een van hun grootste Nederlandstalige hits. En de single die stond wekenlang in de Nederlandse hitlijsten. Ja, en werd toch ook wel een vaste waarde hoor op de radiozenders in die periode.

Ja. In 1984 stapte de Dolly Dots eventjes uit zijn vertrouwde popsound en doken in de wereld van de Andrews Sisters. Ja, weet je, onder de naam de Star Sisters brachten ze dit swingende Proudly Presents Star Sisters uit. Ja, een nostalgische knipoog naar de jaren 40, maar met de energie van de jaren 80. Weet je, we schieten meteen even door naar 2025. Een frisse samenwerking tussen Fleming en Meteor over vriendschap en loslaten hier is niet nodig.

La La Love on My Mind van de Zweedse zangeres Anne Winsborn uit jaar 2005. Zo'n Scandinavische nummer met zo'n Scandinavisch sausje overgoten, duidelijk herkenbaar. Ben hier weg van het Hof van Commerce verscheen op 9 januari 2026. Het was de allereerste single van hun EP A la Belgique, een project waar het duo Belgische klassiekers in een nieuw jasje steekt. Nou, deze track is gebaseerd op het nummer Je suis venu te dire que je m'en vais. En in de versie van Jo Le Maire, geloof ik dat het was. Menu, de heren van het Hof van Commerce.

In 2025 bracht de Britse producer Haven de single I Run uit. En toch wel een lekkere mix van electronic pop, UK garage. Maar later dat jaar verscheen een nieuwe versie met ook de vocalen van Caitlin Ercon erbij gevoegd. En precies die uitvoering die je ook zojuist hoorde hier in de muzieksafari, die groeide uit tot een internationale hit. We gaan eens eventjes naar het jaar 2019 met een nummer dat klinkt alsof het uit de jaren 50 komt. Hier is Kit Njorken met Just Give Me One More Dance.

Dat was In Deep uit 1982 met Last Night A DJ Saved My Life. Een post-disco klassieker die al meer dan 40 jaar bewijst hoe een goede DJ echt je avond kan redden. Het is maar gezegd. We gaan naar het jaar 1990, toen Corrie Konings een grote hit scoorde met dit nostalgische levenslied. Hier is Mooi Was Die Tijd.

Ach ja, wat kan nostalgie toch mooi aan lekker wezen, ook met deze plaats van Konings. Goed, ik ga naar de klok. Ja, de eerste etappe van de Muziek Safari zit er bijna op. We gaan ons opmaken voor etappe nummer 2. Ik hoop je daar uiteraard ook weer te treffen. Gaan we lekker verder met muzikaal wandelen. En deze eerste etappe sluiten we met ABBA, The Name of the Game. Tot zo dadelijk.

0: je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Je luistert naar de Muziek Safari.

In het jaar 2020 voelde dit nummer als een test voor de menselijke geest. En dit nummer van Ben Real kreeg een nieuwe betekenis. Spirits Not Broken, dat klinkt een beetje als een schouder. Een hand op je schouder met de woorden, je bent er niet gebroken. Goed, welkom bij het tweede gedeelte van de muzieksafari. Fijn dat je er weer bij bent en dat je ook dit uur lekker met mij meewandelt. We gaan eens eventjes naar het jaar 1973. Toen bracht John Denver dit nummer opnieuw uit als single. Het kwam voor de eerste keer uit in 1971 als albumrelease. Ik heb het over de single Sunshine on My Shoulder. Toen werd het opeens een hele echte publieksfavoriet. En hoe dat kan, ja, dat weet helemaal niemand. Sommige dingen gebeuren gewoon zo.

Dat was Karen Lovely met Fish Out the Water. Een nummer dat toch wel laat horen hoe krachtig kwetsbaarheid kan klinken. Blues, recht uit de ziel om het zomaar eventjes te benoemen. Begin 2026, vlak voor hun 5 uitverkochte Ziggo Dome shows, kwam deze single uit. Een perfecte opwarmer voor hun gigantische toeren. Dit is Harder dan ik spinnen kan van de Bankzitters.

Ja, dat was Soul Street van Jolly and Swain. Pure muziek uit de vroege 80's van de vorige eeuw. Die nog altijd, hoe zal ik het zeggen, ja, lekker soepel door de speakers glijdt. Laat ik het zo maar eventjes benoemen. En een track die ook bewijst dat goede funk nooit uit de tijd raakt. Verder Nederlandstalig met Nol Havens. En Nol Havens, dat is de Nederlandse zanger. Vooral bekend als de frontman van de popgroep WOF de Kunst. Waarmee hij in de jaren 80 grote hits scoorde. Zoals Suzanne en een kopje koffie. Hij is nog steeds bezig met zingen. En in 2026 laat Nol Havens opnieuw van zich horen. Met een hele persoonlijke warme single. Een lied dat de kracht van verbinding en de menselijkheid centraal zet. Hier is De Liefde Wint.

Dat was The Message van Grandmaster Flash en The Furious Five. En uit 1982 stamt deze track een nummer dat de wereld liet zien dat hiphop meer kan zijn dan beats alleen. En het blijft lekker spreken en klinkt altijd nog heel erg relevant. We gaan terug naar het jaar 1977, het jaar waarin Johnny Guitar Watson zijn grootste funkhit de wereld in slingerde. Een track die soul, blues en andere zaken perfect wist te mengen. Hier is A Real Mother for You en dat is voor deze week dan ook de Maxi Safari. Oude en nieuwe hits, bekende en onbekende artiesten, dit is de Muziek Safari.

Ach ja, deze muzikale tijdmachine bracht ons terug naar het jaar 1977. En Johnny Keithar Watson, Real Mother for You, was dat hier in de muzieksafari. En het was ook tevens de maxi-safari voor deze week. Nou, diezelfde tijdmachine die brengt ons ook weer terug naar dit jaar, naar 2026. Nou, misschien moet ik wel zeggen, we gaan eventjes een heel klein stapje terug in de tijd naar 2025. Want toen bracht DJ Rufus een nieuwe popdance track uit samen met Shirley Brug. Een heerlijk fris, moderne productie die ook lekker bleef hangen. Here's Words.

Midnight Sun van Sarah Larsson, frisse Scandinavische pop die lekker blijft klinken op welk moment van de dag je het ook draait. Goed, we gaan eens eventjes naar 2026 weer, naar de Vlaamse zanger Aaron Blommaert, want op 9 januari jongstleden verscheen nummer DNA als onderdeel van zijn album Oorsprong. Een plaat waarin Aaron Blommaert nogal persoonlijk klinkt, persoonlijker dan ooit. Kortom, tijd voor DNA.

En heerlijk track uit het jaar 1980, het jaar waarin Irene Cara met Fame de wereld veroverde. De soundtrack van de gelijknamige film, ja, dat werd toch wel een cultureel fenomeen hoor. En dit nummer groeide uit tot het anthem voor iedereen met een droom. In 2021 groeide het nummer die we zo dadelijk gaan horen uit tot een enorme hit. Meerdere weken op nummer 1 in zowel Nederland als Vlaanderen. Oftewel een moderne klassieker in wording. Ik heb het over het lied Dat heb jij gedaan, Vamo.

0: Vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Prachtig lied van Mo was dat. Nederlandstalig hier in de Muziek Safari. Dit eventjes uitzetten, want dat komt zo dadelijk wel weer. Ja, het zit er al helaas weer op, deze reis van de Muziek Safari langs het muzikale landschap. Nou, jammer, maar ik kijk uit naar de volgende week. Hoop jou ook weer te treffen. En dan gaan we weer lekker genieten van fraaie muziek. Dus wat mij betreft, graag tot de volgende week. Graag tot de volgende Muziek Safari. En we gaan eruit met Phil Collins.

En ik kom inderdaad naar je toe met het programma Nightflower. Een programma vol romantische muziek en dat speciaal voor jou.

Sound of Silence. Heb je net ingeschakeld? Leuk dat je erbij bent. Je luistert naar het programma Night Flower.

En dat voor de liefhebbers John Denver. Tijd voor André Hazes. Kleine jongen.

Je bent mijn dag. Ik ben jouw nacht. Samen zijn we 24 uren. Ik ben jouw lach. Jij bent mijn kracht. Samen kunnen wij dit laten duren. Ik ben jouw lucht. Jij bent mijn land. Samen zijn we berg en dal. Ik ben jouw zee. Jij bent mijn strand. Samen vormen we een heelal. Jij bent mijn dag. Ik ben jouw nacht. Samen maken wij een heel leven. Ik ben jouw lach. Jij bent mijn kracht. Heerlijk dat ik dit aan jou mag geven.

Me and Mrs. Jones. En je hoort het romantische muziek hier in het programma Nightflower. Lionel Richie. Plaat die heel hoog genoteerd stond. Dan hebben we het over Lady.

De Manhattans met Kiss and Say Goodbye. Ik zeg nog geen goodbye, want ik heb nog een paar plaatjes voor je. Dus blijf gewoon luisteren, zou ik zeggen.

Ja, beste luisteraars, dan kijk ik naar de klok. En inderdaad, ik kan nog net één plaat draaien. Je kon er uurlang luisteren naar het programma Nightflower. Ik wens je nog een hele fijne avond toe. En ben je aan het werk, doe rustig aan als kan. En blijf lekker luisteren naar het station met heel veel muziek. De betere muziek, speciaal voor jou. En wat mij betreft, tot de volgende keer maar weer. Bye bye.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.
2: Wat een heerlijkheid hier. Met zoveel mensen tegelijk. Eén hele grote, soulvolle huiskamer, toch? Het voelt alsof jullie allemaal heel dicht bij elkaar staan en dicht bij ons. En zo is het ook. All right.

De Ladies of Soul met de Girl Group Medley. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Perre Tilman en ik draai de plaat voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Doen we alles door elkaar heen. Van slordige 80 jaar muziekgeschiedenis. Dat doen we er weer zelfs. Soms doe ik er wel meer, geloof ik. Maar in ieder geval, we doen een greep uit al die plaatjes die verschenen zijn in die enorme lange tijd. Voor de volgende plaat gaan wij een plaat draaien die eigenlijk van een assortiment van Extra Eagle is, een inval Eagle, ik weet het niet goed, maar hij trad vaak op bij de Eagles. Ik heb het over Randy Meisner. En uit 1983 van zijn solo cd Dallas is dit Hearts on Fire.

Meiser live in Dallas. En zijn 1922 hit, meen ik dat was, Hearts on Fire. Hier zijn de Europe Cats en de Final Meow Down.

The Final Meowdown van de Europe Cats in 2026. Een plaat uit 1978 van Bonnie Tyler. It's a Heartache.

Bonnie Tyler en uit 1978, It's a Heartache. Nou, ik vond ons daar eerste hit of was nou het tweede hit? Dat weet ik niet precies uit mijn hoofd. In ieder geval gaan luisteren naar Eva Maria van het Eurovisie Songfestival van 2026. Komt ze uit voor Luxemburg met Mother Nature.

0: draaidegrijp deze week is Marty Wilde, rocker uit de jaren 50 en 60 met Let's Rock This Place.
1: Zindy. Peter Timmerman.

Bertha Verbeek en Draaien Om in 2015. Hardwerkende zangeres die een hele prachtige mooie stem heeft en je feestje geslaagd kan maken. Dit is Arilene Ara. Ook een dame met een fantastische stem. Haar luister naar Fall from the Sky.

bracht de mooie Arilena Ara en Fall From The Sky. En dan uit de Eurovisie geweld van 2020, wat niet doorging. Oh jee. Ik zie net dat ik de lange versie opgezet heb. Vindt u het erg? 9 minuten nu deze. Oei. 1983, het is Gazebo en I Like Champagne.

0: like Chopin.
1: Ja, ja, I like Chopin. Hoor de Gazebo in 1983 in een superlange versie van dit nummer. Maar niet onaardig of zo. We kunnen het volhouden. Gewoon die volle 9 minuten. Haha. Hier is Secret Service en Let It Dance. Just a little bit more.

De Gents, Just a Little Bit More, The Secret Service. 1986 kwam deze plaat. Een nummer uit 1971, dat is een cover van, ik meen Johnny Mitchell. We gaan luisteren naar, of was het John Bass? Die twee gooi ik elke keer door elkaar. In ieder geval, we gaan luisteren naar The Shepherds en Voor Jou.

De Shepherds hoorden wij met 1971 en voor jou. En het was ook een oorspronkelijke compositie van Ennio Morricone uit een film. Ik kan me niet goed herinneren welke film het was, maar in ieder geval deze plaat was een hit voor

En ja, ik wou informatie een beetje mee opzoeken. Want ja, ik zal me kwijt. Oh, gelukkig. We gaan een zender zoeken. We vinden Cindy misschien wel hier op deze radio. I love my radio. Hier is Ross Alexander.

0: op een rij. Op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.